0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare. Donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour Criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré-Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Tiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn niet erger geworden. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van de stad Bordeaux. De situatie daar is een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
0: En in Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo opnieuw naar huis, na de branden daar. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk was het een familiaal probleem. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tour-criterium in Aalst gewonnen, het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in de sprint van Belgisch kampioen Rune Herregots. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat je er kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En vandaag is er nog een criterium in de Roeselaren. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verdere onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
1: Voor het eerst is in ons land een nieuw varkensvirus vastgesteld, het Fox Parvovirus. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
2: Het Fox Parvovirus circuleert waarschijnlijk al langere tijd op de Vlaamse varkensbedrijven. Met DGZ Vlaanderen heb ik nu voor het eerst gedetecteerd op een Vlaams varkensbedrijf. Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
1: In het zuiden van Frankrijk, in het departement Landes, zijn duizenden mensen gisteravond naar huis teruggekeerd nadat ze waren geëvacueerd voor de bosbranden in de buurt. Het vuur is daar nu onder controle. Dan is er ook nog de brand dichter bij de stad Bordeaux. Die is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar is wel nog altijd hevig. De Franse president Macron bezocht gisteren de brandweerlieden daar en zei dat het de zwaarste situatie is in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
1: Ook in Spanje, in de omgeving rond Madrid, is de brand nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de komende dagen weer droger en heter. En dat kan het vuur dus erger maken. In de VS zal de rapper David zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor moord. Zijn echte naam is David Burke. Vorig jaar in september vond de politie lichaamsdelen van een meisje van 14 in zijn auto. Het lichaam lag er vermoedelijk al maanden in. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting waar de rechter de rapper kon ondervragen. En er is nu geoordeeld dat er genoeg bewijs is voor een proces. David riskeert de doodstraf. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
4: Het wordt mooi weer vandaag en jij bent er al vroeg bij om het beste uit jouw dag te halen. Good morning, sunshine!

Ah, maar ik ben nog steeds aan het bekomen van gisterenavond. Ik heb dus iets meegemaakt. Gisteravond, ik ging rustig Chinees eten halen in Aalst. Ik had geen zin om te koken. Ik dacht, ik ga lekker afhalen. En ik merk, tja, die straten die zijn hier afgesloten. Raar. Wat is er aan het gebeuren? Er stond ineens superveel volk onderweg naar de Chinees. En ineens fietsen daar renners voorbij. Iedereen aan het juichen. Ik was een beetje clueless. Dus ik heb gevraagd aan een passant wat dat er aan het gebeuren was. En die zegt, het is het na-tour-criterium. Om het einde van de Tour de France te vieren, kwamen er dus tientallen renners van de Tour, waaronder Remco Evenepoel, af naar Aalst. Om daar toertjes te rijden. En ja, Remco die won uiteraard. Maar ik kwam dus compleet uit de lucht gevallen. Ik ging echt gewoon rustig mijn afhaal Chinees halen. En ik was totaal niet mee. Dus dat is mijn verhaal over hoe ik gisteren per ongeluk Remco Evenepoel heb gezien toen ik eten ging halen. En ik heb ook geleerd dat Remco Evenepoel van Aalst is. Dat wist ik niet. Vond ik al een toffe fun fact. Maar bon, hoe gaat het met jou op deze dinsdagochtend? Goed geslapen? Het is dinsdag 28 juli. Als je nu al wakker bent, dan is dat een heel goede call, want het belooft echt een prachtige dag te worden. De zon komt op in volle glorie. Het wordt mooi weer deze week. Ik zie veel zonnetjes als ik mijn weerapp openzet. Daarnet hoorde je het ook in het nieuws. Ik zie dat we richting 29 graden gaan vandaag, give or take, afhankelijk van waar in België je bevindt. Maar dus er zijn heel goede vooruitzichten op deze dag. Waar ben jij jouw dinsdag tegemoet aan het gaan om 7 uur 's morgens? Dat vraag ik mij af. Waar zit jij zo vroeg in de ochtend? Laat het even weten in de app van M&M. En we gaan klinken op het goede leven met Pink. M&M.

0: Een hele goede morgen. En aha, jij bent ook al wakker, zie ik. Judy Bellens uit Oostende laat weten. Ik ben ontbijt aan het maken voor de kids die naar de opvang gaan. En ook voor mezelf om te gaan werken. Smakelijk daar met jouw ontbijtje. Dat is toch wel een van de hoogtepunten van een ochtend altijd. Brian Adriaans, 26 jaar uit Beveren, is onderweg naar zijn werk. Met een zonnetje dat heel mooi aan het schijnen is. En dan is er ook nog Bart Heirik uit Oosterozenbeke. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben jij jouw dinsdagochtend aan het beleven?
1: Op mijn werk in Roeselare.
0: Oké, en neem mij eens mee. Jouw werk, wat is dat? Waar sta jij precies? Wat zie jij rondom jou?
1: Ik heb mijn bureau, maar nu sta ik nog een beetje buiten. Nog even aan het genieten, nog voordat ik effectief begin.
0: Ah, oké. Is dat jouw ochtendritueel? Zo nog even buiten staan met de zon in je gezicht en een koffietje in je hand?
1: Ja, maar geen koffietje. Ik drink geen koffie.
0: Oké, dat hoeft er niet bij. Wat drink je dan wel 's morgens?
1: Chocomelk.
0: Oh, zalig. I love it. Is dat al jarenlang jouw traditie?
1: Ja.
0: Well, speaking of which, ik ging net een slokje nemen van mijn Earl Grey. Ik drink ook geen koffie, maar thee 's morgens. Dus voilà, santé. Jij met jouw chocomelk en ik met mijn Earl Grey. En ik wens jou een heel, heel fijne werkdag, Bart. Salut.
1: Dank je. M&M.

0: Er is een record gesneuveld in de filmwereld. Zometeen hebben we het erover in Popdate.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Krevel.
7: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel.

Ik belde daarnet met luisteraar Bart, die geen koffie drinkt, maar wel warme chocomelk. En luisteraar Corneel uit Roeselare, die gaat daarmee akkoord. Die stuurt team warme chocomelk iedere ochtend. Ja, wel, hier is team Earl Grey. Ook iemand van team Earl Grey? Meld je gerust in de app van M&M. M&M. Update. Heb je Toy Story 5 al gezien? Als ik kijk naar de statistieken, dan is de kans eigenlijk best groot van wel. Want de nieuwe Toy Story film met Woody, Buzz Lightyear en hun vrienden, die dan te maken krijgen in die film met een nieuwe uitdaging, een tablet enzovoort enzovoort. Die film dus, die heeft een record verbroken. Want Toy Story 5 heeft wereldwijd meer dan $1 miljard opgebracht. Na ruim een maand op een totale bioscoopopbrengst van $1,022 miljard. Daar zit hij nu op, die film. Dit maakt de film de meest succesvolle film van 2026 tot nu toe. Toy Story 5 steekt daarmee de Super Mario Galaxy movie voorbij en de Michael Jackson biopic. Maar er kan natuurlijk nog altijd concurrentie komen van The Odyssey. Want de film van Christopher Nolan die bracht namelijk na 2 weken al ongeveer $640 miljoen op en blijft bezoekers lokken. Waaronder mezelf deze donderdag. Ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd om hem te zien in de IMAX-versie in Brussel natuurlijk. Dus ja, ik zal je up-to-date houden of het de moeite is. Waarschijnlijk wel. En dan zeer romantisch nieuws. Want ik zag gisteren een foto voorbij komen op Instagram. Een waterval op de achtergrond en op de voorgrond Laura Tesoro en haar partner. En de aankondiging was, ze gaan trouwen. De gelukkige is Dylan Grégoire. Laura maakte bekend dat ze samen zijn in december 2024. Ze leerden elkaar kennen op café. En ja, recent vertelde ze nog hoe gelukkig ze zich voelt in de relatie met Dylan. En ze is zelfs verhuisd voor de liefde, want ze ruilde haar appartement in Antwerpen in voor een woning in een landelijke gemeente. Dus terug naar de natuur, samen met de liefde van haar leven. Ik gun haar echt het allerbeste. Proficiat, Laura Tesoro en Dylan. En als je vanavond afzakt naar Blankenbergen, dan kan je een internationale ster bewonderen tijdens de eerste opname van VRT Zomerhit, namelijk John Newman. Ik vind dat echt zot, want als ik aan VRT Zomerhit denk, dan denk ik aan Vlaamse artiesten. But no, er staan ook gewoon internationale sterren op de line-up. En daarnaast is het ook gewoon serious business voor de eerste 5 Zomerhit-artiesten die hun song mogen presenteren vanavond in Blankenbergen. Onder andere onze M&M Rising Star Judith. Die ga ik straks toch wel eens even bellen om te testen hoe het zit met de zenuwen. Dit is John Newman.

0: Olivia Rodrigo. Met Drop Dead. Het is 7:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, de jongerenlijn AWEL zoekt dringend nieuwe vrijwilligers om gesprekken te voeren met jongeren en kinderen. 1 op de 3 grote bedrijven is op zoek naar IT'ers. 80% willen er het komende half jaar aanwerven. En de Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride daar al langer in de gaten. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Bram, een hele goede morgen. Het weer ziet er veelbelovend uit buiten, toch?
2: Goedemorgen. Het is een prachtige ochtend van een prachtige dag. Met weinig wind, veel zon en temperaturen die naar 26 graden gaan aan zee en naar 8 of 29 graden in het binnenland. Ook morgen en overmorgen zonnig en warm weer met maxima tot 34 graden.
0: Hoppa, ik hoop dat je een airco hebt voor de komende dagen dan. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten vertragen van Merksem tot Deurne. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook.
3: Goedemorgen, Alexandra Gazzina. The official.

0: combineer jij deze ochtend rustige vibes? Of eerder volle bak gaan vibes? Jij mag zo meteen kiezen.
1: Tyla, de A-Pop World Tour. De wereldster brengt haar onweerstaanbare hits en

En dat is een vibe. I ain't worried about it. Jij moet je ook zeker geen zorgen maken. Het is het begin van een nieuwe dag. En nu is het vooral aan jou om de richting te kiezen die we gaan opgaan in deze ochtendshow. De muzikale richting. Heb jij zin om rustig wakker te worden? Dat kan met de fluwelen stem van David Koechner.

David Kushner met Daylight. Maar als het risico te groot is dat je in slaap gaat vallen met David Kushner... love David Kushner, maar het is een rustigere optie. Dus het kan zijn dat je wat meer energie nodig hebt. Dan is er ook een andere optie. Misschien heb jij meer nood aan Psy met Gangnam Style.

dat is van een ander kaliber, toch? Het jaar is 2012, de wereld ging toen vergaan, dat is niet gebeurd. Maar Psy heeft wel echt de wereld op zijn kop gezet. Dit was ook heel lang de meest bekeken video op YouTube. De videoclip van Gangnam Style met dat keiherkenbaar dansje dat je zo, ja, zo precies met je handen op een paard aan het rijden zet. Ik kan echt niet uitleggen hoe dat eruit ziet. Maar je snapt me wel, iedereen kent dat dansje. Psy is ook niet meer de meest bekeken video op YouTube. Helaas, ik heb het net nog gefactcheckt. Maar dus misschien heb je meer nood aan deze vibes. Laat maar weten in de app van M&M. Wordt het de piano en de stem van David Kushner of wordt het Psy? Stuur de naam van de artiest door en dan kies jij zo meteen of we rustig gaan wakker worden of kei energetisch, bijna hyperkinetisch gaan wakker worden. M&M. This is the official sound.

0: gaan we niet doen, hè. Don't Stop the Music van Rihanna. M&M. En hele goedemorgen. Brian uit Beveren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alexandria.
0: Hey, Brian, amai. Dat was vol enthousiasme. Wat is jouw geheim om zo fris en fruitig te zijn, zo vroeg in de ochtend?
1: De washandje gebruiken in plaats van onder een douche te kruipen.
0: Wacht, dat lijkt mij nu niet logisch. Een washandje in plaats van een douche gaat u toch meer wakker maken
1: dan... Ja, als je een washand voor je zegt, dan is dat direct frisser. Terwijl een douche, dat loopt van boven u.
0: Maar een douche maakt u toch frisser dan een washandje, Brian? Ik ben niet mee met de logica.
1: Maar het water van een douchekop, dat loopt boven u, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dan is heel uw lichaam direct fris, hè?
1: Bij een washand kunnen overal gaan, hè? Okay.
0: Nee, snap ik. Maar ik ga het eens een kans geven, Brian. Ik ben nog niet helemaal mee, maar dat is oké. Aan de toon van jouw stem te horen, denk ik al dat ik weet of je Psy of David Kushner wilt horen. Het gaat Gangnam Style worden, hè? Ben ik correct, Brian?
1: Ja, Gangnam Style.
0: Dat dacht ik wel. Waarom wil jij zo graag Gangnam Style horen?
1: Ja, ergens om niet in slaap te vallen, want gewoon door de muziek. En ja, Psy vind ik wel beter dan de andere optie.
0: Ja, dat denk ik ook wel, om niet in slaap te vallen. En waarom bestaat er een risico dat jij in slaap zou vallen? Waar heb jij al jouw energie voor nodig vandaag, Brian?
1: Voor op de baan.
0: Oké.
1: Okay. Focussen en zo.
0: Waar ben je naartoe aan het rijden? Wat doe je van job?
1: Mijn job is vrachtwagenchauffeur en ik rijd nu naar Genk.
0: Oké, dat zijn inderdaad lange uren, lang op de baan, veel monotone wegen. Dus Brian, ik hoop oprecht dat ik met Psy en Gangnam Style jouw moraal omhoog kan halen en jou een goede werkdag, start van de werkdag kan bezoeken. Goed?
1: Zeker en vast.
0: Oké. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Salut Brian, heb fun vandaag.
1: Bedankt voor het telefoontje. Op aan Gangnam
0: Style. Ja, we zijn vertrokken hoor. Gangnam Style. De slang geleden.

Homewrecker. Als je nog niet goed wakker was, dan ga je nu wel echt wakker schieten. Dat kan ik je beloven, want zometeen maak je weer kans om tickets te winnen voor David Guetta. Ja, ja, ja, dat staat er op het spel. Jij zou zomaar eens de gelukkige kunnen worden. Maar dan moet je jezelf eerst wel bewijzen. Dat is voor zometeen. Eerst One Direction, Live While We're Young. Goedemorgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh my. Spannende dag vandaag. Volgens mij gaat dat de moeite zijn. Want er wonen mogelijk de beste klimmers van de wereld.
0: Op VRT1 trekt Tom naar het adembenemende Pakistan in Reizenwaas de bucketlist. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je dan weer een waanzinnig kasteel. Of kies op VRT Max voor The 7-Year Itch met Marilyn Monroe. Veel kijkplezier.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Vart.
10: De jongerenlijn zoekt dringend extra vrijwilligers. Kinderen en jongeren die met een probleem zitten kunnen bellen of chatten met AWEL, de jongerenlijn. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
11: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren. Waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren. Dus dan haken ze ook af. En dat maakt dat we in 25 een pak minder gesprekken hebben kunnen voeren dan het jaar ervoor. En daar willen we natuurlijk iets aan doen. Vrijwilligers hadden maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren. Dus dan haken ze ook af. En dat maakt dat we in 25 een pak minder

0: vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En gisteravond was er ook een steekpartij in het Parkspoor Noord. 4 mensen zijn gewond geraakt bij een zware vechtpartij daar en 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen nu allemaal ondervragen.
1: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
0: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat zeggen Duitse media. De man van 21 reed zaterdag met een bestelwagen in op de deelnemers van de Pride. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Hij had banden met terreurgroep IS. Collega Jeroen Rijngaard is in Berlijn en legt uit hoe de politie de dader controleerde.
2: Onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Hij mocht buiten.
0: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt, de 2e al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
3: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
4: Ja, het gaat zweten worden. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen van Antwerpen-Noord tot Deurnum. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Daardoor ook 10 minuten aanschuiven op de E19 richting Antwerpen vanaf Kleine Bareel. M&M. Maak je agenda al maar vrij op 8 augustus, want misschien ga jij op onze kosten naar David Guetta. Dan moet je nu wel goed

dat gaat al een tweede keer zijn op korte termijn. Hij stond ook op Tomorrowland en het stond daar zo vol in de schorren. Dat is niet normaal. Iedereen wou meedansen op al zijn hits. Op 8 augustus gaat hij het nog wat anders aanpakken, want hij brengt zijn monolith mee. Dat is een hoge constructie met ledlichten, met schermen, met lasers die allemaal in perfecte synchronisatie lopen met zijn set, met de muziek. En die audiovisuele beleving maakt het allemaal nog zoveel cooler. En dan ook nog aan het zeetje in Zeebrugge met de zoute zeebries in je longen. Gaat het nog completer maken. Dit wil je echt niet missen. Nu, over de zee gesproken. Er is alvast een song van David Guetta aangespoeld op het strand. Tussen de schelpen, de mosselen en de kwallen. Ik ga je laten horen hoe dat klinkt, die aangespoelde song. Jij gaat goed moeten luisteren, want door de golven heen is het allemaal niet zo duidelijk als je zou denken. En als jij mij zo snel mogelijk de titel van dat lied kan sturen in de app van M&M, dan maak je kans om een duo-ticket te winnen om David Guetta live te zien. Op 8 augustus. Dus, we gaan eens luisteren. Draai die volumeknop maar omhoog. En ik heb nu de titel nodig van de aangespoelde song.

Wat is de titel van dit nummer? Dat heb ik nu nodig in de app van M&M. Er staat een duo-ticket richting David Guetta op het spel.

0: elke ochtend maak jij deze week kans op duo-tickets richting David Guetta, de Monolith Tour aan het strand in Zeebrugge. En dat is een mooie prijs, want die tickets die zijn niet goedkoop. Ik heb nog eens gecheckt daarnet. Bij M&M kan je ze gewoon winnen. Gratis. Maar dan moet je wel goed horen wat de aangespoelde song is op het strand. Een hele goede morgen, Jasper van de Wielen, 27 jaar uit Oostkamp.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jasper. Jasper, zo, voordat we naar jouw antwoord overgaan, waarom zou ik jou echt heel blij kunnen maken met die tickets voor David Guetta?
1: Ja, ik heb dit jaar nog niet de kans gehad om een festival te doen. Graag naar Tomorrowland geweest. Niet gelukt, zoals veel in België, denk ik. Dus ja, ja, het zou een mooie troostprijs zijn. En zeker ook omdat er een collega is die wel gaat, die het al een paar keer doorgestoken heeft dat ze naar David Guetta gaat. Dus ja, ik hoop dat ik kan zeggen dat ik na vandaag ook kan gaan.
0: Ik hoop het ook voor jou, maar dan heb ik van jou nu een juist antwoord nodig. Wat was daarnet de aangespoelde song van David Guetta op het strand? Ik heb nodig de titel.
1: Ik denk dat dat de I'm Good Blue is.
0: Dat is helemaal correct, Jasper.
1: Yes.
0: Proficiat. Jij gaat naar David Guetta.
1: Ja, dank u.
0: Jij was ook echt ultra correct, want de juiste titel is I'm Good met dan Blue tussen haakjes. Dus het was echt perfectie in de app van de M&M, jouw antwoord.
1: Dankjewel, kijk, dat maakt me een ochtend. Merci.
0: Ah, Jasper, ik ben zo blij om dat te horen. Wie mag er mee met jou naar David Guetta?
1: Dat zou mijn verloofde zijn, mijn vriendin.
0: Ah, oh, maar zo fijn. Ah, oh, zo leuk. Een fijne date night naar David Guetta. Dat gaat sowieso een keikoele belevenis zijn. En ja, dan kan je nu ook tegen jouw collega zeggen dat jij ook naar David Guetta gaat. Voilà.
1: Klopt. Dank je wel.
0: Morgen opnieuw tickets te winnen. Salut, Jasper.

0: Zometeen maak ik jou wel helemaal warm voor de eerste liveshow van VRT Zomerhit in Blankenbergen vanavond. En het is met een M&M Rising Star die ik zometeen ga bellen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
4: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
5: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
6: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
4: Nu op VRT Max.
7: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
8: Wow.
7: Binnenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
8: Oh my god, zo mooi.
7: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Ik ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.

0: is in Blankenbergen te doen vanavond. VRT Zomerhit 2026 is helemaal terug. Vandaag is de eerste liveshow in Blankenbergen, vandaag 28 juli. Morgen is er ook nog een liveshow en dan ook nog op 4 en 5 augustus. En ook op 29 augustus is er de grote finale. Jij kan dus live gaan kijken naar de optredens aan zee. Kan je er niet fysiek bij zijn? No problem, want vanaf zaterdag kan je het ook gewoon live zien op jouw tv in de zetel. Het podium is trouwens naast de pier van Blankenbergen op het evenementenstrand. Mocht je vanavond willen langsgaan vanaf ongeveer 8 uur. Vandaag dus de allereerste show. De genomineerden voor deze show zijn K3, Meteor, Milk Inc, Stan van Samang en ook Judith van Heertum. Hallo, goedemorgen Judith.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Hi.
0: Judith, jij bent genomineerd met je song I'd Love to Be in Love. Proficiat met die nominatie. Het is nu 8:30 's morgens. Straks ga je optreden in Blankenbergen. Hoe breng jij die ochtend door?
1: Normaal gezien zou ik nu nog aan het slapen zijn.
0: Oei, je bent toch niet speciaal opgestaan voor dit gesprek?
1: Ja, oprecht wel, oprecht wel.
0: Sorry.
1: Ik ben nog altijd, als ik wil optreden, dan slaap ik, probeer ik altijd iets langer uit te slapen. Dan
0: snap
1: mijn
0: ik.
1: Stem.
0: Oké.
1: Nee, en dan ga ik ze beet, dan drink ik thee met honing. En dan kijk ik iets welke outfit ik ga aandoen vandaag. Daar ben ik nog altijd niet over uit.
0: Oh.
1: Het is echt een tough situation.
0: Wat zijn de opties? Misschien kunnen we samen beslissen of kan er wat input komen of
1: ja.
0: zo?
1: Wel, ik heb dus een lang kleed in de running. Maar dat heb ik nog nooit aangedaan op het podium. Dus dat vind ik heb nog nooit een lang kleed aangedaan. Dus ik denk zo, amai, ga ik dat echt doen? Maar ik vind het wel tof. En dan heb ik nog een rok en nog een short en nog van alles. En
0: oh.
1: Het is, ik pak dus mijn manager heeft dit. Dus pak gewoon heel de kleerkast mee. Dan zal ik wel voor u kiezen. Ik zeg, oké, dat is goed.
0: Het is dat, dus voilà. Heel de kleerkast meepakken en daar beslissen. Zo eigenlijk de beslissing uitstellen is wel een goed idee.
1: Ja, en gewoon in andere mensen.
0: Judith, hoe groot schat jij je kansen in om effectief de VRT Zomerhit te worden dit jaar?
1: Ja, maar dat klinkt misschien zo stom, maar ik ga niet winnen. Maar ik vind dat helemaal niet erg, want ik ben super trots op mijn nummer. En ik vind het waanzinnig om daar te staan. Maar ik denk dat er zo'n mega populaire kleppers mee doen, dat is helemaal oké voor mij dat die winnen. Maar ik ben blij dat ik genomineerd ben en dat ik mee mag doen. Dat vind ik al super leuk.
0: Ja, dat snap ik. Ik geloof er wel echt in dat je oprecht kan winnen. Het is echt een steengoed nummer. Maar je hebt gelijk, er zijn inderdaad keiveel goede kanshebbers. Dus het is altijd zien wie dat die ene wordt. Hè. Judith, straks, net voor je optreden, heb je een bepaald ritueel of zo dat je hanteert net voor je optreedt?
1: Ja, sinds een jaar doe ik zoveel dan ademhalingsoefeningen.
0: Okay.
1: En dan moet ik dus, ik denk ongeveer, maar ik ben het altijd kwijt, maar ik adem dan 6 seconden in, dan hou ik het 4 seconden vast en dan adem ik 7 seconden uit.
0: Ook al veel van gehoord van die truc. Ja,
1: zoiets. Allee, ik doe elke keer andere hoeveelheid seconden, maar in ieder geval, dat werkt wel echt. Dan ben ik een stuk rustiger, dus dat is fijn.
0: En dan kan je rustig beginnen aan je optreden. Ik kijk er ongelooflijk hard naar uit om jou live te horen. Judith, heel veel succes. Iedereen succes. Maar als M&M Rising Star heb je toch een speciaal plekje in ons M&M hart. Dat moet ook echt wel gezegd worden. En ik zou zeggen, iedereen die luistert, kom af. Jij kan al die topartiesten. En John Newman, trouwens, die ook komt vanavond.
1: Ja.
0: Live zien in Blankenbergen.
1: En stem op mij, guys.
0: Judith, dit was jouw moment en je hebt het gepakt. Gepakt! Succes, Judith. Salut, hè.
1: Dankjewel.
0: Merci voor de babbel. Ga nog maar in bed liggen of zo.
1: Ja.

0: live te horen in Blankenbergen tijdens 14 zomerhits. Ons Jurrit met I'd Love to Be in Love. Stijn, wat zijn de hoofdpunten?
1: Wel, 3 op de 5 oproepen naar de jongerenlijn AWEL kunnen niet beantwoord worden omdat ze te weinig vrijwilligers hebben. In Antwerpen was er vanmorgen opnieuw een steekpartij. Een vrouw van 50 lag zwaar gewond op de grond in het Schipperskwartier. En de Franse hulpdiensten vrezen dat de branden bij Bordeaux opnieuw zullen aanwakkeren door het hete weer en de strakke wind. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Goedemorgen Bram, hoe wordt het weer vandaag?
2: Goedemorgen, het is een prachtige ochtend van een prachtige dag. Met weinig wind, veel zon en temperaturen die naar 26 graden gaan aan zee en naar 8 of 29 graden in het binnenland. Ook morgen en overmorgen zonnig en warm weer met maxima tot 34 graden.
0: Nou, pak die zon maar vast vandaag. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen van Antwerpen-Noord tot Deurne. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Antwerpen 10 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Brasschaat. Op de E19 richting Brussel een kwartier filegolven vanaf Rumst. Op de binnenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook er staat een kwartier vanaf Machelen en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. M&M. De song. Het is weer het moment om jouw M&M-app erbij te pakken en mee te beslissen over de M&M-playlist van vandaag. Misschien wel de komende dagen als je fan bent. Dat zou zomaar eens kunnen. Want ik heb voor jou Cat's Eye met Animal. Hun nieuwste nummer van vrijdag uit. Ja, sinds vrijdag. Het is echt vers van de pers. En we zijn het even aan het testen op M&M. Hoe het binnenkomt bij jou. Of je fan bent, of je het meer wilt horen, of je het minder wilt horen. Jouw mening is natuurlijk het allerbelangrijkst als M&M-luisteraar. Dus laat het mij weten. Wat vind jij van Cat's Eye met Animal? Stuur het door in een score op 10 in de app van M&M. Met een woordje of een zinnetje uitleg erbij. Mag ook altijd. Biedt een beetje nuance bij de score. En straks ga ik een gemiddelde nemen van jouw scores en gaan we samen bekijken of je Cat's Eye deze namiddag opnieuw gaat horen op M&M. Hier zijn ze! Rate the song!

0: Eminem.
1: Read the song.
2: Cat's Eye met Animal. Wat vind jij ervan? Noah van Orshagen uit Beersen stuurt 8,5 op 10 voor mij. Ik vind het een leuk liedje en het heeft een goede beat en een tof refrein. Dat is een mooie recensie in de app van Eminem over Animal van Cat's Eye. Matthew Delvoix, 22 jaar uit Kortrijk, laat weten 10 op 10. Het blijft een goede song. Back to their roots. Chris Huibrichs uit Beringen, die gaat de andere kant uit. Die stuurt 1 op 10 voor de moeite. Maar ik zie daarentegen wel nog bijvoorbeeld een 6 op 10 binnenkomen van Charlotte. Ik zie hier een 7,5 voorbij komen. Ik zie hier een voorzichtige 7 nog voorbij komen. Ook nog een 9 van Jolien. Tijd om even een gemiddelde te nemen. Ik ga moeten rekenen, hè. Ja, het is tijd om te rekenen. Gemiddeld kom ik uit op een 7 op 10. Ja, je hoort het, was zo wat ertussenin. Hier en daar zo, ja, eronder, erboven. Maar 7 op 10, dat is meer dan een 5 op 10. Dat betekent dat je deze Cat's Eye met Animal straks opnieuw weer gaat horen bij Brahim.
1: Make life sing.
3: In Nederland,
4: doei.
3: Italië,
4: ciao.
3: Frankrijk,
4: salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

Alphabeat met Fascination. De zon schijnt. Het is de ideale dag om een leuke activiteit van jouw bucketlist te schrappen. Om die effectief uit te voeren en om uit te kijken naar al het leuks dat de zomer nog gaat brengen. Er is nog zomer in overvloed, dus zometeen wil ik het hebben met jou over de dingen waar jij nog het meeste naar uitkijkt.

0: Wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist?
1: De M&M bucketlist.
0: Misschien wil jij supergraag nog een tripje naar de zee doen. Of misschien ga jij jouw droomreis plannen. Of misschien staat er op jouw bucketlist om een housewarming te organiseren of zo in jouw nieuw plekje. Of het nu iets superklein is of iets groter. Ik ben echt heel benieuwd. Ik wil samen met jou uitkijken naar alles waar jij naar uitkijkt deze zomer. Dus laat het weten. Naar wat kijk jij het meeste uit? Wat staat er deze zomer op jouw bucketlist? Stuur het mij door in de app van M&M.
2: M&M, the official sound of summer.

0: kapdans vroeger van mij. Traantje van nostalgie in mijn ooghoek.
1: De M&M Bucketlist.
0: Een hele goede morgen, Veerle Rosiers uit Antwerpen.
2: Goedemorgen.
0: Veerle, wat staat er deze zomer op jouw bucketlist?
2: De geboorte van een kleine gorilla in de zoo van Antwerpen.
0: Oh my god, ik heb meer informatie nodig. Hoe cute is dit? Is er een gorilla zwanger? Leg eens uit.
2: Mayani, een van onze westelijke laaglandgorilla's, is zwanger van het eerste jong van Ayo, onze nieuwe zilverrug. En in augustus staat de bevalling ergens op de planning. Exact wanneer, dat weten we niet, want dat is een beetje moeilijk om uit te rekenen.
0: Wauw, en jij werkt daar in de Zoo van Antwerpen? Of wat is jouw rol daarin?
2: Ja, ik ben vrijwilliger en ik ben daar zoogids. Dus ik sta daar nu doorheen de zomer geregeld met een materiaalkar informatie te geven over de mensapen.
0: En kan je daarbij zijn bij die bevalling? Want dat lijkt mij dan wel iets heel groots, waar niet iedereen per se bij kan gaan staan. Logisch ook.
2: Nu, die bevalling zal sowieso in de groep plaatsvinden. Dus die gorilla gaat zich niet afzonderen. Dus als zij gaat bevallen tijdens openingsuren en als mensen er zijn, dan is de mogelijkheid dat je het kan zien. Maar de kans bestaat even goed dat zij 's nachts bevalt of 's avonds laat.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
2: En ja, het is heel moeilijk om uit te rekenen wanneer zij gaat bevallen. Dus het gaat een beetje een verrassing zijn wanneer het gaat gebeuren.
0: Oké, maar Veerle, dat is een supermooi item op jouw bucketlist. Ik wil heel graag foto's zien van de babygorilla als die er is. Maar ik neem aan dat dat dan waarschijnlijk ook in de kranten gaat staan en zo. Ik wens jou veel plezier daarmee. En hopelijk kan je erbij zijn. Hè. Salutjes.
2: Dag.
0: Ja, cute, een babygorilla. Ik kijk er al naar uit om die foto's te zien. Zo mooi.
1: M&M, the official sound of...

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Vart.
7: In Antwerpen was er vanmorgen opnieuw een steekpartij. Vanmorgen vroeg is een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
8: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier, hè.
7: En gisteravond was er ook een zware vechtpartij in Parkspoor Noord in Antwerpen. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. 2 van hen hadden steekwonden. Jongerenlijn AWEL is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bij AWEL kunnen jongeren en kinderen vragen stellen over allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen naar AWEL kunnen niet beantwoord worden omdat ze te weinig vrijwilligers hebben. De coördinator van AWEL legt uit hoeveel mensen ze precies zoeken.
9: Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu een 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100 op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten. Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu een 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100

0: nemen, vooral in IT, digital en data. En de komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen, maar ze veranderen wel, zegt SD Works.
1: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI, maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden, of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
0: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt. De tweede al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
2: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zomerse dag vandaag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna opnieuw zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond de 30 graden. M&M.
3: Ik heb weer een paar opvallende artikels gezien in de krant. Zometeen meer daarover.

En zo jullie waaien met tranen van goud. Er is een wereldprimeur gebeurd in Italië. Het is ontzettend bijzonder nieuws, want ik heb gelezen dat een vrouw die blind was, nu terug kan zien. Elena is een 67-jarige vrouw, werd blind door een ernstig verkeersongeval, is heel heftig, was daardoor al 5 jaar blind. En ja, ik zeg was, want na bijna 6 uur durende complexe medische ingrepen kan ze opnieuw zien. Het is een professor die heet Michel Rivaldi en zijn team die daarvoor hebben gezorgd. Ze hebben een heel uitzonderlijke ingreep uitgevoerd bij Elena. Ze gebruikten eigenlijk gezond weefsel uit het linkeroog om het rechteroog te herstellen. Dit is hoe dat

dat ik het meest simpel kan uitleggen. Daarna was er nog een heel technische uitleg waar ik niet zo goed mee ben. Maar dus gezond weefsel uit het linkeroog voor het rechteroog. En dat is dan gelukt. Mirakelwijs gezien. Volgens het ziekenhuis week de hond van Elena Jo ook geen moment van haar zijde bij haar verblijf in het ziekenhuis, wat ik echt super cute vind. Ze heeft daarna ook geposeerd met de professor en haar hond. Dus hopelijk gaan er door dit mooie voorval nog meer mirakels kunnen gebeuren na deze gelukte primeur. Ik hoop het voor de wereld. En dan heb ik ook opvallend nieuws, maar op een andere manier opvallend. Zo, het eerste nieuws van Elena was heel goed nieuws. Dit is misschien iets minder goed nieuws. Want de Odyssey, de hele film is gelekt op X. Dat is het vroegere Twitter. Don't get your hopes up, want ten eerste, het is echt niet cool om een gelekte film te kijken waar mensen jarenlang bloed, zweet en tranen in hebben gestoken. Maar ten tweede, de film is uiteraard ook al verwijderd. Dus je kan hem niet meer kijken op X. Het duurde wel opvallend lang voor hij verwijderd werd, want op 3 uur tijd werd de post meer dan 2 miljoen keer bekeken. Heftig. Ik hou het gewoon bij een tripje naar de cinema. M&M.

0: Waar zitten hier de werkende mensen? Laat maar eens even van je horen in de app van M&M. Want als jij aan het werken bent, mag je nu een song aanvragen. Ja, zo werken op een hete zomerdag als vandaag. Eind juli, midden in de zomer, dat is niet niks. Hè, terwijl de wereld op vakantie is, dus chapeau. Petje af. Ik wil jouw werkmoraal opkrikken. Dus stuur mij door in de app van M&M welke song jij wilt horen. Titel en artiest. En ik ga die fixen voor jou.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
1: Criss-cross Amsterdam.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: M&M. Ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

0: Harry Styles met American Girls. En een hele goede morgen, Jordan et Tali, 29 jaar uit Wilrijk.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Jordan, jij klinkt nog helemaal rustig en zen op jouw ochtend. Is dat ook zo?
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Wat ben je aan het doen van werk?
1: Dienstmaatschappelijk werk.
0: Oké.
1: Bij Solidarisch.
0: Wat zeg je?
1: Bij Solidarisch.
0: Ah, oké. Dus hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Is dat aan het bureau zitten? Moet jij veel telefoneren, mailen? Nee, pak mij eens mee.
1: Telefoneren, mailen, post doen, een beetje van alles.
0: Oké,
1: maar... Ik doe eigenlijk van alles hier.
0: Je klinkt inderdaad wel alsof je aan een bureau zit. En niet zo ergens druk in de weer bent buiten. Jordan, jij vraagt Laurent Wolf met No Stress aan. Die zingt daar zo... I don't wanna work today. Is dat ook jouw vibe vandaag?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Waarom?
1: Dat is wel een goed liedje. Oh, typisch een dinsdag.
0: Ja, typisch een dinsdag. Zo'n random Tuesday. Zo'n vullerdag.
1: Ja,
0: bedoelde dat?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Heb je nog leuke plannen vanavond om naar uit te kijken naar je werk?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Thuiskomen is altijd leuk, dus...
0: Maar ja, voilà. Dus eigenlijk wel, ja. Toch gewoon thuiskomen, chillen op het gemak. Voilà. Het zonnetje gaat nog schijnen. Dus misschien een fijn momentje in de zon met een lekker drankje. Dat komt helemaal in orde. En ik hoop dat ik de werkmoraal toch een beetje kan opkrikken als je luid kan meezingen met Laurent Wolf en No Stress. Goed meezingen, hè?
1: This is the official sound of summer.

No stress, pak dat mee voor de rest van de dag. Op de E19 richting Brussel staat er 20 minuten file vanaf Semst. In Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.

0: volop aan het scheiden is buiten. Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Het postkaartje van...
0: Ja, van jou, hè. Maar naar wie mag jouw postkaartje gaan? Laat het even weten in de app van M&M. De zomer is het moment om een postkaartje te sturen. En hier bij M&M zorg ik ervoor dat je dat virtueel kan doen. Dan kan je het tripje naar de post besparen en al dat gedoe van dat er naartoe gaan enzovoort enzoverder. En dus wie wil jij vandaag een virtueel radiopostkaartje sturen en waarom? Stuur door, app van M&M. Ja, dat kan zijn dat je even hallo wilt zeggen tegen iemand die je al even niet meer hebt gezien. Of naar iemand waarmee je keihard uitkijkt om samen op reis te gaan of iets tof te doen binnenkort. Iemand die op reis is, misschien ben jij op reis. Het kan een reden zijn die zo klein of zo groot is als jij maar wilt. Het postkaartje is zeer welkom. Naar wie mag het gaan en waarom? Laat het weten in de app van M&M.

0: Tijd om een postkaartje te sturen.
1: Het postkaartje van...
2: Van Tine Peter.
0: Hallo, dag Tine. Welkom.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Oh, je klinkt zo blij, Tine. I love it.
2: Ja, het is goed weer, hè?
0: Ja, het wordt een kei mooi weer vandaag. Er zijn goede vooruitzichten en jij wilt vooral een postkaartje sturen. Naar wie en waarom?
2: Naar mijn zus. Ik heb de laatste maanden echt... Het is moeilijk geweest en mijn zus is er altijd voor mij, dus... Daarmee een postkaartje voor haar om haar te bedanken.
0: Mwah, dat is heel lief. Om haar te bedanken voor wat ze voor jou heeft betekend. Hebben jullie al toffe dingen gedaan deze vakantie samen?
2: Ja, we zijn 2 weken terug. Zijn we naar Zagreb geweest voor een kleine week.
0: Leuk! Ah, tof! Ja. Naar Kroatië. En hoe was het?
2: Ja, het was wel goed. Was minder te zien dan we verwacht hadden, maar het was wel leuk. We hebben ons goed geamuseerd en gewoon tijd samen doorbrengen. En de cocktails waren heel goedkoop, dus altijd goed, hè.
0: Goed, blij dat je er zo hard van hebt genoten. Hebben jullie wilde dingen meegemaakt? Zo een wild vakantieverhaal dat voor altijd gaat bijblijven?
2: Nee, nu dit verhaal niet, maar wij gaan altijd samen op vakantie. En er zijn toch al dingen geweest dat we... dachten van, oei, wat is dit allemaal?
0: Ah wel, maar misschien is het maar goed dat je deze vakantie niks hebt meegemaakt. Dan was het gewoon rust in je hoofd, gewoon genieten. Geen te wilde verhalen of anekdotes, want die komen ook niet altijd zo goed af. Dus voilà. Tine, vat jouw verhaal misschien nog eens samen in een mooi postkaart. Zo jouw boodschap die je zou willen meegeven aan jouw zus.
2: Okay. Hey Bieke, even een postkaartje voor u te bedanken om er altijd te zijn voor mij. Zie je graag, Tine.
0: Mwah, heel mooi. Ik hoop dat het goed is aangekomen. En anders kan ze het herbeluisteren. Komt helemaal goed.
2: Ja.
0: Merci Tine voor jouw enthousiasme en geniet van de zon vandaag.
2: Dankjewel.
1: M&M. The official sound of summer.

Luisteraar Rebecca, 18 jaar uit Aalst, is aan het werken vandaag als flexijobber bij de Carrefour. Veel succes daar tijdens jouw werkdag. En streep je ABBA? Misschien mis, hè? Zeker niet als je nog hard moet doorwerken. Dit is Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Let's go!

so easy to fall in love. Daar straks hoorde je nog Judith, die helemaal klaar is voor de eerste opname van VRT Zomerhit vanavond. Straks nog meer Zomerhit, want Anke gaat bellen met DJ Licious vanavond. Luisteren is dus de boodschap en zometeen hoor je Brahim.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Kom naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Ja. Oh ja.
2: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
4: Goedemorgen, het is 10 uur.
5: 14 uur.
4: En dit is Stijn de Voort.
6: Surfkampen verplaatsen door bosbranden. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
7: De prefect had beslist dat er geen kamp voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de druk weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
6: 1 op de 3 grote bedrijven heeft nood aan IT'ers en digitale profielen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SD Works. 80% van de bedrijven gaat het komende half jaar ook extra personeel in dienst nemen. Vooral in IT, digital en data. De komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen. Maar ze veranderen wel, zegt SD Works.
8: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI. Maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
6: In Antwerpen was er vanmorgen vroeg opnieuw een steekpartij. Een vrouw van 50 werd neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
9: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 messteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ik ken ook al die meisjes.
6: Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
9: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 messteken gekregen.

0: Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw in een buurt in het zuiden van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden. M&M.
1: Zon, vakantie of hard aan het werk? We zorgen voor een feestje hier op M&M met Bruno Mars. Eerst Swedish House Mafia.

Alleen maar goede vibes voor jou daar. Victor uit Brugge is aan het studeren. Laat weten in de app van M&M. Merci voor de fijne muziek, de steun en de goede vibes tijdens dat studeren. Victor, ik ben er ook voor jou, vriend. Veel succes. Straks, turn the lights off. Eerst Danske met deze.

0: Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavloven.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
1: Het is nu of nooit bij Krevel.

0: mama van Griet is er heel blij mee. Grote fan van Coldplay stuurt ze in de app van M&M. Net met Feels Like I'm Falling in Love. VRT Max, daar moet je zijn om te gaan stemmen op de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Want deze vriend van bij ons uiteraard maakt ook kans op de VRT Zomerhit met deze nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Milo, You and Me in My Pocket. En zometeen nog van bij ons. Nina Black en Loud met I Don't Know. Eerst op de weg. Daar weten we het wel. De E40 richting de kust komt er een kwartiertje bij van Drongen tot Nevelen. Er is een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. En op de N31 richting Zeebrugge. Er is bij Sint-Michiels de rechter rijstrook versperd door een defect voertuig. Je schuift er een kwartier aan vanaf het knooppunt Brugge.
1: Sound of summer. The official sound of summer. Rahim.

on. Genieten van de zon en de muziek. Dat stuurt ook Stefanie live vanuit Italië door. Ja, zal er ook wel warm zijn. Vrienden, veel plezier daar op vakantie. En geniet van Katy Perry, The One That Got Away nu.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en

is ook aan het meegenieten van het essay. Laat ze weten in de app van M&M. Dat is leuk. Zometeen nog meer genieten van Mika's Relax, Take It Easy. Maar eerst de beentjes losgooien met Mr. Belt en Weasel. Dit is It's Not Right.

Janina, helemaal aan het wegdromen bij het horen van Mika's Relax, Take It Easy. Heerlijk, die nostalgie. Ik denk er nog vaak aan terug met deze. Relax. Toen ik zelf 15 was. Op de fiets. Met deze in de oortjes dan, hè. Hey, trouwens, niet zo relaxed, wel een beetje impact stress voor Kienta. Die is nu al begonnen met de koffers in te pakken. En vertrekt zaterdag op kamp. Succes.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee? Nee,
1: stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Stijn de Voort.
6: Zo'n 400 mensen zijn betrapt met drugs op de twee weekends van Tomorrowland. En de festivalgangers die dan betrapt werden met drugs, moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven op Heterdaan betrapt. Onder meer 7 mannen die zich in het VIP-gedeelte bezighielden met het stelen van luxe horloges. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
7: De prefect had beslist dat er geen kamp voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
6: Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons ook bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op zoek op het internet naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. Slechts 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners en dat meldt het Nieuwsblad. De federale regering had in april €60 miljoen energiesteun voorzien voor bedrijven om die kilometervergoeding te verhogen. Maar slechts 4% van de bedrijven heeft dat dus gedaan. En dan vooral grotere ondernemingen, zegt de HR-dienstverlener Atentia.
8: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
6: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om die energiesteun aan te vragen. En het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten.
8: Ook een rol.
6: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om die energiesteun aan te vragen. En het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou.

0: binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden. M&M.
1: Zometeen de Canadees Cameron Whitcomb, maar eerst de Amerikaanse Gracie Abrams, die volgend jaar in april in de AFAS Dome staat. Let's go! The official sound of summer.

Ja, leuk man. Zometeen Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En onze vriend Brian is er ook weer bij. Het bever in de app van M&M. Leuk om er weer bij te zijn op deze zonnige dinsdag. Hey, leuk dat je luistert. En nu ook Señorita. Hello.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
5: Oh, Pavlovic.
3: Koken en besparen.

op 8 augustus, Zeebrugge. Je kan tickets winnen deze hele week als je luistert naar de ochtendshow met Alexandra Gazzina. Een duo ticket voor On The Beach. Wat denk je? Beetje opwarmen.

Lady Gaga met Abracadabra. En voilà, Abracadabra tover ik zomaar even Justin Timberlake met zijn Mirrors hier op M&M. Vrienden, maak er een heel fijne dinsdag vandaar samen met mij.

dit is leuk hier. In de app van M&M, berichtje van onze Tim uit Hammen, die op dit moment op het strand aan het genieten is van het zonnetje en een picknick samen met de kids. Ik zie het op de foto, Tim. Maak er een fantastische en onvergetelijke dag vandaar. Zometeen Thomas Gray. Maar eerst op de weg, E40 richting de kust. Daar is het zo'n 40 minuten vertragen van Drongen tot Nevelen. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. M&M. Brahim.

Ja, ja, heel wat vrienden zijn aan het genieten van een dagje aan zee, zie ik. Ook Clarette zit daar met Ryan. Die zijn aan het genieten op de Vossenslagplage in De Haan. En dat, ja, dat vraagt om een beetje feestmuziek van Jesse Matador nu.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
5: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: M&M.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zeer benieuwd trouwens. Hey, wat ben je aan het doen op deze dinsdag voormiddag? Laat even weten of nog leuker laat zien met een foto in de app van M&M. Rihanna komt eraan. Eerst deze Damiana David.

0: SOS. Onze Ken is in de volle zon. Hard aan het werk met de kraan, zie ik in de app van de M&M. Dochter Monita en ikzelf, Jolien, zijn aan het schilderen. En Stefanie heeft banaankoekjes gemaakt. En die moeten nu de oven in. De warme oven, die neem ik erbij. Yo, jullie zijn goed bezig daar, vrienden. Zometeen Sam Sparrow, Happiness. Ik heb ook nog Jelly Roll en Freya Sky. Die krijg je nu met Silent Treatment.
1: M&M. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Zo wordt het middag, het is 12 uur.
10: 14 uur.
9: En dit is Melina Verbeek.
11: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. In Brussel is een man overleden nadat hij was tussengekomen bij een ruzie op de tram. De man van 54 was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
12: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man en dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
11: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Rond 10 uur 's avonds werd het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is die buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd met telkens 1 gewonde. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde in Frankrijk flakkert het vuur hier en daar opnieuw op. Een camping met 4000 bewoners in Lacanau is daarnet uit voorzorg ontruimd. De overheid heeft ook 500 extra militairen gestuurd. De nieuwe hittegolf verhoogt het risico op opflakkeringen ook. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel gewoon door zoals gepland.
13: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid. Maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie. En daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
11: Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
9: Zo duiken we samen jou.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

Het is aan jou. En ja, dus de nieuwste van Cat's Eye is jouw Rate the Song deze week. Betekent dus dat jij meebeslist of we deze langer of minder lang op M&M moeten laten horen door er punten op 10 op te geven en je ongezouten mening. De girls die komen trouwens naar de AFAS Dome. Ja, deel van een wereldtournee. Op 15 september gaat dat gebeuren hier. Maar dus nu even meebeslissen of we die Animal langer moeten meenemen of niet. Jouw punten op 10 en je mening in de app van M&M bij het horen van deze. Rate the song.

0: M&M. Read the
1: song. Ja, heb je gedaan. Ben je nog steeds aan het doen trouwens. Zie ik hier binnenkomen in de app van M&M. Onze vriend Dan, die zegt, ja, is niet echt vernieuwend voor mij. Een 6 op 10. Net zoals papa Pascal, die voor toch ja, een voldoende gaat. 5 op 10. Beetje te braaf voor mij. Onze Wim, die zegt, is ook niet echt mijn stijl, maar geeft toch een 8,5 op 10. Ellen gooit er nog een dikke 10 op 10 tegen, net zoals Alana. Heel wat berichten die binnenkomen. Matthew, die kan niet wachten om deze mee te gaan zingen in september als de girls in de AFAS Dome staan. 10 op 10 voor mij. Sony gaat voor een 8 op 10. Nog een 8. En Mave, die gaat voor een 7. Oké, ik heb het gezien, denk ik. Alles op een hoop gegooid. Nou, dan scoort Cat's Eye toch 8 op 10. Ja, dat is goed. Dat is heel goed zelfs. Kunnen ze door naar een volgende ronde. Rate the song. Na 6 uur opnieuw bij Charlotte Sieben. En dat allemaal dankzij...

0: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
1: Wow.
0: Binnenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi.
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: M&M.

0: Love Me to Heaven. Jonas Brothers. Zometeen de big hit van deze week. Criss Cross Amsterdam. En ook Kongs met Cooking on Three Burners. En This Girl, die komt er zometeen aan. Maar eerst even snel naar de weg. Want daar op de E40 richting de kust is het zo'n 10 minuten vertragen van Drongen tot Nevelen.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Brian.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Hey, hallo allemaal.
7: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: Sarah. Ja, ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Nu Miles on It van Marshmello en Kane Brown.
1: Make life sing. New truck, big lift.

M&M aan het genieten van op een dagje rijden. Ideaal, hè? Sunroof ook wel een beetje. Van Nicky R en Daisy. Geniet ervan daar, vrienden. Ook genomineerd voor de VRT Zomerhit nu. Stemmen kan via VRT Max Line de Douw met haar plankgas. Die komt eraan.

Shanna Spyro. Down is Hill. Ja, met haar My House Tour zat ze op dinsdag 16 maart volgend jaar in Vorst Nationaal. Net voor het nieuws van 1, Kygo en Khalid nu.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Een heel goedemiddag, het is 1 uur.
5: 14 uur.
4: En dit is Melina Verbeek.
6: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. De man van 54 was donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt vervoersmaatschappij MIVP.
7: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man en dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd en die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
6: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd, met telkens 1 gewonde. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen uit Lacanau geëvacueerd, omdat het opnieuw heel heet wordt en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordex uit Leuven 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje, maar de jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel door zoals gepland.
8: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid, maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie. En daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
6: Ook in Spanje wordt het opnieuw heet rond Madrid en wordt er gevreesd voor nieuwe brandhaarden daar. Tijdens de 2 festivalweekends van Tomorrowland in Boom zijn zo'n 400 mensen betrapt met drugs. Mensen die betrapt werden moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven betrapt op het terrein, onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. M&M.
4: Zaterdag staat ze op de Lokerse feesten, Pommelien Thijs. Dus samen wat opwarmen met Ongewoon. Goedemiddag.

0: Angel. Met Jamaican Bam Bam. Perfect voorbij dit weertje. Vrienden, we gaan samen genieten. Op deze dinsdagnamiddag met ook deze vriend. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Waar je ook bent, wat je ook doet, zet Eminem iets luider.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: RT Max.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

We Loved van Lizzo. Zometeen gaan we het Robeckske beleven met Michael Jackson uit de 80's. Beat It. Eerst Feest met de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Last Frequencies komt eraan met Liveral. Eerst naar de weg. Buitenringrom Brussel is bij Zaventem. Linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift er 10 minuten aan. Vanaf Sint-Stevens Woluwe.
1: M&M. Brahim.

0: Wat een schijf. Van onze Last Frequencies, Live It All. Oh, geweldig. Ook in de app van de M&M. Onze Dries die zit niet stil, is ook keihard aan het werk. Maar met al deze geweldige schijven gaat het allemaal zoveel beter. Het zou wel zijn, Dries. Zometeen nog meer zon hier op M&M met Paul Kletz en Suavemente.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: samen met M&M.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Thomas Blue. Edge of Desire. Zometeen gaan de temperaturen omhoog met Sean Paul. Miles Smith en Niall Horan krijg je ook met Drive Safe. Eerst Billie Eilish, Birds of a Feather.

Ja, bakken en braden ook wel in Spanje, zegt Jan. Die is daar aan het genieten van wat vakantie en alles aan het voorbereiden weer voor de gastenfeest. Cedric is aan het genieten van Sean en Paul. De hete schijven zijn er ook erbij, zegt Thibaut in de app van M&M. Zal wel zijn, vrienden. Hey, zometeen nog voor jou, net voor het nieuws van 2. Laura Tesoro's Plastic Paradise, genomineerd voor de VRT Zomerhit ook trouwens. Stemmen kan via VRT Max. Avicii met Hey Brother en Miles Smith krijg je ook. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge hier vanaf 2. M&M.

0: met Melina Verbeek.
1: Een Unionsspeler werd overvallen en beroofd. Mo Fousseini, aanvaller bij voetbalclub Union, werd zondagavond in Brussel door overvallers uit zijn auto gesleurd. Ze grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval gaan rond op het internet. Volgens het Brussels parket is er intussen één verdachte opgepakt en die zou samen met de andere overvallers nog zeker twee andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt wel dat Fousseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. De gevangene die bijna 2 maanden geleden kon ontsnappen uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni moest hij naar het ziekenhuis voor een kleine operatie, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de buurt van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf uit te zitten. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimd uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot 40 graden verwacht, wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt, zegt correspondent Sven Tuytens.
2: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had. Je voelt dat ook aan de commentaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die zijn maar heel weinig positief. Ze willen heel voorzichtig zijn met hun uitspraken. En ze zeggen inderdaad dat dit vandaag weer een moeilijke dag wordt.
1: Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordix uit Leuven 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel gewoon door zoals gepland. En in het zuiden van Japan was er een zware aardbeving. In de stad Kumamoto zouden verschillende mensen gestorven zijn nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw en er zou ook een ontploffing geweest zijn. Elders op het eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn en nog meer gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. M&M.
3: Zo meteen de ideale zomerse song erbij. Je mag weer lekker gaan dansen met Pile Pile. Eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: The official sound of summer.
5: The official sound of summer.
4: M&M.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

Offenbach. Ja, voor deze mag je weer eens even gaan meezingen, hoor. Michael Jackson, Empilé. Ja, dat is de tekst van het tekstje van Mauvais Joe en Kano Choir en de Pilé. Hele goede song. Gaan we gewoon even volledig draaien. En daarna Pitbull en Kesha met Timber.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro.

Benson Boone met Mystical Magical. En Olivia Dean is nog altijd bezig aan haar The Art of Loving Tour. Waar ze echt supercoole landen allemaal aan toe is in de States. Dat is so easy. I could be-

vraag me alleen af, als jij nu geen tuin hebt met een zwembad, dan ben je misschien wel op vakantie om even van de zon te gaan genieten. Mag je al eens even laten weten, waar ben je op vakantie nu? Ik ben wel heel benieuwd. Dit is Million Voices.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: M&M.
3: En het is om te zeggen, niet vergeten te smeren. Hè? Niet alleen zonnecrème, maar ook ja, aftersun als het nodig is. Muggenmelk, insectenspray, belangrijk. Uw boterhammen, vooral als je ergens in het park zit of zo. Voor de rest, aan niet te veel denken. Gewoon genieten van de zomer. En nu ga ik hem smeren. Bye!

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

betekenis van dit nummer is zo mooi, best zwaar. Maar het is een prachtig nummer geworden. Er is altijd een nooduitgang of iemand voor als je het even moeilijk hebt. Ook genomineerd is voor VRT Zomerhit in Blankenbergen. Gaan we dat te weten komen, hè, of dat hij dat wint of niet. Ook goed met dit weer. Gewoon naar Blankenbergen of naar een andere plek aan de zee in eigen land. Zoals Nadja Verhoeven, die is naar de zee vertrokken met de vriendinnetjes. Dat is keiplezant. Heel veel plezier. Nele Etienne uit Malle die stuurt mijn kersverse man en ik rijden op dit moment met een 4x4 door de woestijn in Noord-IJsland. Wauw, klinkt als een honeymoon uit je dromen. Hey, maar waar ben jij op vakantie? Ik wil het heel graag zien in de app van M&M. Mag je altijd laten weten.

Grace Kelly van Mika. En Bazaar heeft ook een nieuwe song uit. Echt een superleuke song trouwens. Ze staan ook op Pukkelpop deze zomer op 21 augustus.

Vanavond dan gaat ze optreden bij VRT Zomerrit in Blankenbergen met haar nummer I'd Love to Be in Love. Heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Zelf heeft ze vanochtend gezegd tegen Alexandra dat ze niet denkt dat ze gaat winnen, maar dat dat helemaal oké is. Ik vind het zo sad, want echt, Judith, dat is zo'n toffe madame, heeft zoveel talent. Ik vind echt

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in uw team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be.

0: Melina Verbeek.
1: De aanslagpleger in Berlijn maakte vooraf een video. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. Eén vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Mofusaini, zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van die overval gaan rond op het internet. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog zeker 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Het parket heeft een onderzoek geopend. Union bevestigt dat Fusaini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimd uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind ook van richting verandert en het vuur kan aanwakkeren. In totaal zijn in die streek al 220.000 mensen geëvacueerd. Collega Hilde Mertens is in de buurt van Bordeaux.
2: Overal zie je van die rookpluimen, dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden en ja, het blijft maar komen. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat, waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden.
1: Ook in Spanje vrezen ze voor nieuwe branden en opflakkeringen door een nieuwe hittegolf. Nog in Frankrijk, in de stad Orange, zijn in het huis van een koppel de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. Die waren verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog bevallen van een gezond kind. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. En in de stad Kumamoto in het zuiden van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort na een zware aardbeving. Er zouden ook nog mensen vastzitten in het gebouw. Elders op het eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Er zouden nog meer gebouwen ingestort zijn en er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Zo'n 50.000 gezinnen zitten er zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. M&M.
0: Anke Goorgen. Ben je klaar voor het sexy schooluniform en de 2 blonde vlechtjes van Britney Spears? Ze komt eraan zometeen. The official sound of summer. M&M.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

Tranen van goud. We gaan even terug naar zo eind jaren 90, begin jaren 2000. Toen Britney Spears daar in haar sexy schooluniform en haar twee vlechtjes een mega hit scoorde. Baby One More Time.

misschien wordt dit wel jouw VRT zomerhit, hè? Milo en DJ-licious met Forever Young. Pedro, die zit aan de zee voor 14 dagen. Dus misschien gaat hij daar wel eens langs gaan dan bij VRT zomerhit. Dat is alvast een heel goed idee. Dit is Crazy.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomerzolden. Swiss Sense.
5: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in

Is het zaterdag ook bye-bye van die nummer 1 plaats? Dat bepaal jij. M&M. Want ze staat op 1 op die M&M 50, hè. Die Die van Shakira. Maar of je dat zo wil houden of niet, dat bepaal je in de app van VRT Max.

0: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Antwerpen. Vanmorgen rond 6:30 werd een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen. Ze was even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Dat gebeurde bij hem thuis. Het gerecht onderzoekt waarom hij de vrouw heeft neergestoken. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog altijd geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Toerisme Vlaanderen.
1: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten. Samen met de congressteden om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn. Maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
0: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeelen vindt dat er meer beleid moet zijn om hittegolven aan te pakken. Ook bij ons wordt het deze week opnieuw heel warm, na de hittegolf van eind juni. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeelen.
2: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld, om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden, dezelfde belang bestaat niet.
0: Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Het laagste peil sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drugsbevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen graan, steenkool en olieproducten met kleinere boten vervoerd moeten worden. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft buurtbewoners aangeraden om de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en nog altijd heel zonnig.
3: En op de weg is het vrij rustig, hè, Mirjam?
4: Zeer rustig, zeg maar. We hebben voor de Antwerpse ring richting Nederland nog geen 10 minuten vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Andere vertragingen zijn er amper en die zijn klein.
3: Oké, dankjewel. M&M. Zometeen de vraag, waar ben ik? Als jij het kan raden zo meteen, dan mag je misschien met een plus one naar de cinema. The official sound of summer. M&M.

Elke dag neem ik jou hier even mee op vakantie naar een plek die ik helemaal beschrijf aan jou. En de bedoeling is dat jij gewoon raadt waar ik sta. Je kan er ook 2 cinematickets mee winnen, dus redenen genoeg om mee te doen, denk ik dan. Dus ik zou zeggen, hou je klaar, want we gaan samen even de koffers pakken en we gaan naar een exotische bestemming. Here we go. Ja, ik ben dus vandaag in een stad. De ene minuut sta je hier tussen de torenhoge wolkenkrabbers en de volgende minuut sta je met je voeten in het zand en in het water. Van op een beroemde granieten berg heb je een waanzinnig cool uitzicht over de baaien en de kleurrijke wijken. En straks dan trek ik trouwens nog naar een groot beeld dat hoog boven de stad uitkijkt en met de armen wijd open staat. Als je goed luistert trouwens, dan hoor je hier overal bijna ook de ritmes van de samba. En tijdens carnaval verandert de hele stad hier echt in één groot feest. Maar nu is de vraag natuurlijk, waar sta ik ergens? Heb jij de stad herkend waar ik nu ben? Dan mag je dat doorsturen in de app van M&M. En wie weet, ga je binnenkort met een plus one naar de cinema. Alvast heel veel succes, de M&M-app staat open.

0: Fever Dream van Alex Warren. Binnenkort kan jij misschien gaan wegdromen in de cinema op een leuk avondje uit. Het kan maar eens gebeuren. Je kan hier 2 cinematickets winnen. Als je zo meteen, daarnet eigenlijk kon raden waar ik stond. Lien de Boel die denkt te weten waar dat is. Dag Lien.
1: Hallo, dank je.
0: Zeg, jij hebt al een spannende eerste mijlpaal behaald in je leven. Vorige week, want dan ben je begonnen aan je eerste job. Wat heb je gedaan?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik ben begonnen als material planner.
0: Wauw, oké. En hoe vind je het al gaan?
1: Momenteel heel goed, ja, heel leuk.
0: Oké, dat is top. Misschien kan je toch ook al wel een klein beetje wat ontspanning gebruiken, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wel, dat denk ik dus ook. Dus, lieve Lien, ik wil eens weten van jou, welke stad heb jij herkend?
1: Ik heb Rio de Janeiro herkend.
0: Rio de Janeiro is natuurlijk helemaal yes! Heel skeilig! Nee. Dikke proficiat, Lien. Ik ben super blij voor jou. Je hebt dat zeer goed geraden. Je was niet de enige die het kon raden in de app van M&M. Maar jij mag toch gaan lopen met de cinematickets. Wie zou je graag willen dat meegaat met jou?

0: moet ik nog eens bezien. Denk misschien een van mijn vriendinnen of iemand van mijn familie.
1: Begin van de zomer, ga je ook nog weg? Wat ga je nog doen?
0: Ik ben deze zomer al naar het zeetje geweest.
1: Ah ja, dat was al geweest. Heb je nog vakantieplannen of voor de rest rustig?
0: Nee, momenteel niet. Zeker nu met die eerste job heb ik nog geen vakantieplannen.
1: Oké, nee, maar dat snap ik. Maar daar heeft M&M gelukkig een oplossing voor. Want Rio de Janeiro, het klinkt allemaal super exotisch. Maar ik stel voor dat we anders gewoon zelf al eens naar Rio gaan. Vind je dat goed, Lien?
0: Ja.
1: Ah, wel, denkbeeldig dan, hè. Met Rio van Netsky. Ja. Voilà, ja, sorry. Vliegtickets kan ik niet betalen. Maar hey, Lien, merci op de bellen.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
3: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
3: Like Me.
2: Nu overal verkrijgbaar.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze paas en Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2

Vandaag is de eerste opnamedag van VRT Zomerhit, waaronder meer Judith K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang hun song gaan zingen, waarmee ze dus genomineerd zijn voor VRT Zomerhit. Trouwens ook Sandra Kim gaat zingen, Camille, Jembe, John Newman en nog een paar anderen. Dus zak gerust eens af naar de Pier in Blankenbergen, want je kan je inschrijven via VRT Zomerhit op VRT Max. Als je zo'n opname wil bijwonen, dat is echt heel plezant. Of je kan ook natuurlijk gewoon gezellig meekijken op tv, want het wordt ook uitgezonden op 1 augustus. Dus toch even wachten daarvoor. Dan, lieve mensen, is er nog goed nieuws voor de Arianators, de fans van Ariana Grande. Want vrijdag komt eindelijk haar nieuwe album uit. Petal heet het. Ja, en wat we al weten is dat daar 12 nummers op staan op dat nieuwe album. Geen features, geen gastartiesten. Maar wel een van die 12 songs is deze. Hate That I Made You Love Me kwam al uit in eind mei ergens. Maar dus, nu vrijdag, nieuwe album van Ariana Grande. Iets om enorm hard naar uit te kijken. En van Queen Ari gaan we naar de Queen of Pop, Madonna. Want die is echt wel heel goed bezig, hoor, deze zomer. Op de WK Halftime Show heeft ze al het nummer Music gezongen en een heel opvallende stunt uitgehaald. Want ze reed het stadion binnen op, met zowat ex-voetballegendes Ronaldinho en Ronaldo naast haar zijde. Was ook veel rond te doen op social media. En nu trekt ze opnieuw alle aandacht, want ze heeft daarnet iets super opvallend gepost op haar Instagram story. Ze heeft daarop een Nederlandse tekst gezet. Ik heb iets waar ik over wil praten, in het Nederlands dus, maar met een opvallende spelfout. It's ITS. Geen idee wat dat betekent, want er zijn heel veel geruchten dat Madonna misschien wel naar de World Pride Amsterdam komt. Dat is nog tot 8 augustus. Het is al wel vaker geweest dat ze zo dingen teast of aankondigt op haar eigen socials. Dus hoe cool zou dat zijn, zeg? De woordvoerder van World Pride die wil dat optreden niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Die zegt gewoon, ze staat momenteel nog niet op de line-up. Maar de kans bestaat dus. Dus ik stel voor dat we gewoon eens even teruggaan naar 2005 met een van haar grootste hits en hopen dat ze binnenkort naar Amsterdam

0: en Where Is My Husband. Nog altijd zeer rustig op de weg, Mirjam.
1: Ja, klopt inderdaad. Net hadden we een ongeval binnengekregen op de binnenring rond Brussel in Zaventem op de rechterrijstrook. Er is een kleine vertraging. En verder de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Andere vertragingen zijn nog kleiner. M&M. Anke Goergen.

0: samen met M&M. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

je voor, je bent op vakantie in Italië. Je ziet daar een prachtig, eeuwenoud amfitheater uit de oudheid. En je denkt, wauw, dat wil ik gaan bezoeken. Even terug in de geschiedenis. Je betaalt daar €40 voor een toegangsticketje. En dan blijkt dus, jaren later, dat er aan het licht komt dat het amfitheater gewoon gebouwd is door een zotte Italiaan rond de jaren 2000 en dus helemaal niet in de oudheid. En je dus dik in het zak bent gezet. Ja, die man die heeft dus jarenlang toeristen kunnen misleiden, is daar ook voor veroordeeld nu, tot meer dan 2 jaar cel. Maar als jij nu een van die toeristen bent en je hoort dat nieuws en je weet, ik ben naar dat amfitheater geweest waarvan ik toen dacht dat dat uit de oudheid kwam, dan kan ik me inbeelden dat je nu niet blij bent. Gelukkig kan dat nu niet meer gebeuren met dat amfitheater, dat is nu bekend. Maar helaas gebeurt het nog veel te veel. Hè. Dingen waar je veel te veel voor betaalt op vakantie, dingen die je niet krijgt, wat wel beloofd was, extra geld dat je ineens moet neertellen zonder reden, van die dingen waar je echt in zak wordt gezet op vakantie. Er zijn sowieso dingen waar jij nu aan denkt, dus waarmee ben jij ooit in zak gezet op vakantie? Dat mag je nu even doorsturen in die app van M&M. Ik ben heel benieuwd naar jouw vraag.

0: zak gezet worden op vakantie. Het gebeurt helaas vaker dan je zou willen. Tamara Michiels heeft dat ooit gehad in de kathedraal van Palermo, Sicilië. Heeft daar een ticket gekocht voor haar en haar man. En dan kwamen ze binnen. In die kerk kon ze enkel een klein altaartje zien. Al de rest was in renovatie. Ja, betaal je dan wel een duur toegangsticket voor. Dus ze voelde zich daar wel wat in het zak gezet, dat snap ik. Kevin, die stuurt dan ook weer dat hij onlangs in Rome was op de luchthaven. Heeft hij €520 moeten betalen terwijl ze al ingecheckt waren. En de boarding pass is gewoon voor hun neus in twee gescheurd. Dat waren waarschijnlijk vrouwen die onder de radar frauderen, zei hij. Vind ik wel zot. Onze man van de regie, Ruben, die heeft ook zoiets meegemaakt. Hè? Ruben, vertel eens.
1: Hey, ja, dat klopt. Ik was onlangs op vakantie in Albanië.
0: Ja?
1: En daar hadden wij dus een huurauto geboekt. En wij kwamen toe. En volgens de mail mochten wij de auto komen ophalen om 11:00 in de voormiddag. Maar wij landden pas later in de namiddag. En dan stonden wij daar en wouden wij die auto ophalen. En dan zeiden ze, ja nee, de auto is weg. Dus dat was heel gek.
0: Oh my god. En uiteindelijk, hoe is het al afgelopen?
1: Ja, wij merkten al gauw dat dat inderdaad allemaal een beetje lusje zaken waren. We hebben ons geld teruggevraagd bij de autodealer die verantwoordelijk was. En we zijn eigenlijk gewoon ergens anders binnengestapt om daar een nieuwe auto te huren. Want we vonden het toch allemaal wat te lusje.
0: Amai.
1: Dus ik zou zeggen, ja, altijd goed de kleine lettertjes lezen.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Nu, uiteindelijk is het dan toch gelukt. Was het een goede auto of was het een beetje een bumpy ride?
1: Het was een goede auto.
0: Oké, okay, is goed. Merci, Ruben.

0: Purple Disco Machine. Het is moeilijk weer om te weten wat je moet klaarmaken om te eten, vind ik. Ga je voor een luchtig slaatje of toch voor warme kost? Ik heb zelf totaal nog geen idee, maar misschien dat jij me wel op ideeën kan brengen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Knaldi.
2: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: lijstje van Melina Verbeek.
1: Er is een grote heropflakkering in de buurt van Bordeaux. In de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werd daar nog 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in het dorp Le Porge.
2: Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien, van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwartgeblakerde bossen.
1: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio rond Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er wel vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almeria, in het zuiden van Spanje. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is aan haar verwondingen overleden. De man die vorige week een andere man sloeg met fatale gevolgen op een tram in Schaarbeek in Brussel is aangehouden en zal ook onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam, kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat bij een ziekte weer deeltijds gaat werken blijft laag en neemt nauwelijks toe. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat de kans op definitieve uitval kleiner wordt met zo'n traject. Dat zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanchri, die de cijfers opvroeg.
3: Hoe langer dat je wegblijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op je job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is, dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
1: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag al hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. 1 vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met de winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels op 25 september. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen zonnig en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm en net onder of boven 30 graden.
0: En hoe zit het ondertussen nog op de weg, Mirjam?
4: Nog altijd redelijk rustig. En ook goed nieuws voor de binnenring rond Brussel. Dat ongeval in Zaventem, dat staat aan de kant. Daar kan weer vlotter gereden worden. Wel nu melding van een ongeval op de E313 naar Hasselt bij Herentals-West. Daar vormt zich een file. En verder de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar andere vertragingen zijn klein. M&M.
0: Ik zie hier al Chinees. Wat ga jij eten met de warmte? Stuur het nu al even door in de app van M&M.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

0: Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber. Het is toch wel een beetje moeilijk weer, hè? Wat eet je met zo'n warmte? Pas je je eten daaraan aan of niet? Jonathan Impes die gaat zelf voor verse hamburgers met patatjes en een slaatje. Maar hij zegt, als ik kan kiezen, dan zijn het gewoon fritten van frituur. Altijd goed. Ivo die gaat voor friet fidee. Eddy die zegt, een slaatje met koude patatjes, maar wel een warme thee. Liefst een muntthee, dat koelt een beetje af. Dat wist ik eigenlijk niet. En Bianca Verbestel uit Haarselt, die doet mij ook al water tanden met het gerecht dat zij doorstuurt. Dag Bianca.
1: Ja, hallo, dag Anke.
0: Zeg, vertel eens wat jij gaat eten.
1: Wel, met het warme weer dan eten wij wel vrij regelmatig het graag een salade met druiven, maar in plaats van de salade met gewone sla te maken, doen wij dat met rauwe spinazieblaadjes. Mm-hmm. De burrata in het midden, al dan niet kleine mozzarella pareltjes erbij, een beetje mango erbij snijden en met focaccia brood. En je kan dat ook nog timpen met kampies of kippenblokjes.
0: Oh my god.
1: Super gezond, super lekker en zeer snel klaar.
0: Wauw, het water komt bij je in de mond. Sowieso, Bianca, elk gerecht met een burrata is voor mij al top. Dus ik snap het.
1: Ah, kijk, maar deze moet je echt proberen. Ja? Dat is te vervinden.
0: Ah, wel, maar echt, ik ga het echt doen. Hoe kom je daarop, op zo'n gerecht eigenlijk?
1: Wel, het is zo, onze zoon die lust niet zo graag rauwe groenten, maar dan zijn we er per toeval achter gekomen dat hij eigenlijk wel de rauwe spinazieblaadjes lust.
0: Okay.
1: En omdat die dan toch ook wel kei gezond zijn, maken we zo dan onze koude schoteltjes, al dan niet met burrata of andere dingen. En je kan dat altijd in het midden van de tafel zetten, alles erop op één grote schotel en iedereen neemt gewoon waar het zin in heeft. En met een stukje zo van die loofbroodjes of vakantie. Ja. Brood, zeer lekker.
0: Zeg, en pas jij jouw gerechten dan echt altijd aan naar het weer?
1: Ja, sowieso. Met dit soort weer gaan we geen stoofpotjes eten.
0: Nee.
1: En dan vind ik de basisdingen, eigenlijk de simpelste dingen, zijn het lekkerste. Meestal krijg ik dan ook wel te horen dat er geen honger is of dat ze geen zin hebben om te eten. Maar dan leggen we bijvoorbeeld patatjes in de airfryer of een stukje vlees in de airfryer en leggen we dat ook in het midden op tafel, zodat iedereen kan sharen en eten en dan lukt dat wel.
0: Wauw, maar Bianca, echt, ze moeten jou gewoon een kookprogramma geven. Kan jij heel Vlaanderen inspireren met jouw goede gerechten?
1: Oké, super.
0: Hey, merci om ons allemaal te doen watertanden en voor al jouw goede ideetjes van gerechtjes. Ik ga het allemaal onthouden. Merci Bianca en okay. Laat het smaken daar, hè.
1: Graag gedaan. Fijne avond.

0: een beetje begonnen is, toch? Hè? Het wordt alleen maar warmer nog. En ja, zo meteen kan jij misschien wel iets leuks winnen nog. Allee, of toch de uitleg krijgen hoe je dat moet winnen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: M&M.

Ik sta er altijd van versteld hoeveel hits David Guetta al gemaakt heeft. Dat is crazy. Ze zijn bijna ontelbaar geworden. Maar die man live zien, dat kan je misschien wel maar tellen in je leven op één hand dat dat zou gebeuren. En dat kan nu gaan gebeuren op zaterdag 8 augustus op het strand van Zeebrugge voor het On The Beach Festival, waar David Guetta de grote headliner is. Ook Henri PFR gaat er spelen en nog een paar andere DJ's. Maar daar wil je gewoon bij zijn. Dat gaat een fantastische show zijn. En elke ochtend kan je daar tickets voor winnen deze week. Zowel bij Alexandra Kadzina in de ochtendshow als 's ochtends in M&M Throwback bij Evelyn in het weekend. Dus ja, heel benieuwd of jij die tickets kan winnen. Je moet gewoon goed meeluisteren. En wie weet ga je wel naar David Guetta bij het On The Beach Festival in Zeebrugge.

0: Sasha. En not at this party. Het is 3 minuten voor 5:30. En we gaan eens checken op de weg, hè, Mirjam.
1: Ja, het is nog altijd een zwaar probleem op de E313 naar Hasselt. Tussen Massenhoven en Herentals-West moet je bijna 1 uur file rijden. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Verder Antwerpse ring richting Nederland een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Voor de buitenring rond Brussel ook een kwartier file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Maar andere vertragingen zijn klein.

0: Official Sound of Summer.
1: Het is grote vakantie, helaas niet voor iedereen. Er moet ook gewerkt worden. Maar we kunnen wel gezamenlijk wegdromen naar een plek waar nu iemand echt op vakantie is. Dat doen we door die persoon te bellen met de vakantielijn. Ja, en dan kan die ons helemaal meenemen op de plek waar die nu is. Dan zijn we er toch allemaal een beetje samen, hè, in gedachten. Dus, ben je nu op vakantie? Maakt niet uit waar. Ergens exotisch, ergens net over de grens, ergens waar het koud is. Of zelfs ergens in eigen land, hier in België, dat mag ook. Dan heb ik jou nodig, lieve mensen. Dus stuur je vakantiebestemming nu even door in de app van M&M. Dan kunnen wij samen wegdromen naar jouw vakantiebestemming.

0: op reis vertrekt vanavond. Maar het is wel een heel spannende reis. Dag Tuur.
1: Hallo, dag Anke.
0: Hey, Tuur Klisman, je bent 17 jaar en jij vertrekt vanavond op een heel lange reis. Vertel eens.
1: Ja, ik vertrek vanavond naar Argentinië voor een jaar.
0: Oh, wauw. Oké, wat ga je daar doen?
1: Ja, ik ga daar een jaar de school van daar eigenlijk volgen. Ik ga eigenlijk gewoon mijn zesde middelbaar opnieuw doen. Maar okay, dan in Argentinië.
0: Wauw. En waarom?
1: Nou ja, mijn onkel heeft dat in de tijd ooit gedaan, maar dan in Canada. Mm-hmm. En vandaar kwam eigenlijk het idee. En dan ja, een beetje over opgezocht en uiteindelijk ja, besloten om dat zelf ook te doen.
0: Ja, dat is wel een hele ervaring, denk ik. Kom je daar dan ook toe in de vakantieperiode of is de school daar al bezig in Argentinië?
1: Nee, de school is er al bezig, aangezien dat Argentinië in het zuidelijk halfrond ligt.
0: Okay.
1: Is dat daar nu winter, dus ja, die hebben een zomervakantie pas bij januari, februari. Dus ik kom daar ook echt in het midden van het schooljaar toe.
0: Ah, wow, amai. Vindt u dat dan niet spannend?
1: Ja, tuurlijk wel. Ik zit hier echt met heel veel stress
0: ja,
1: en zo, maar het kon wel goed. Ik heb mijn gastgezin al wat gestuurd en zo en die zijn super vriendelijk.
0: Ja,
1: ik heb er
0: ja,
1: al zin in.
0: Oké, dus je hebt ze nog niet in het echt ontmoet, maar je weet al wel bij welke mensen dat je terecht gaat komen daar.
1: Ja, dat weet ik wel. Ik heb twee broers en ja, het wordt wel tof.
0: Wauw, maar dat is super leuk dat je zo gewoon op uitwisseling kan gaan naar een land dat je nog niet zo goed kent, met allemaal nieuwe mensen, nieuwe ervaringen, dat je daar zo goed gaat opgevangen worden en ook gewoon voor 11 maanden. Dat is een ervaring die je nooit meer gaat vergeten, Tuur.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Ja, echt zot. Zeg, je moet dan ook ineens Spaans gaan spreken dan? Hoe zit je Spaans nu al?
1: Ja, ik heb ze doorheen het jaar wel wat Spaanse lessen en zo gepakt. Maar echt
0: Duolingo?
1: Goed, Spaans nog niet.
0: Ja, of niet?
1: Onder andere, maar ook zo privélessen. En zo. Dus ik
0: ja,
1: kan wel een
0: ja,
1: klein beetje Spaans, maar okay, het is zeker nog niet dat.
0: Chance. Zeg, waar kijk je zelf al het meeste naar uit?
1: Ja, zo gewoon de cultuur van Argentinië leren kennen en de manier dat mensen daar leven. Daar ben ik echt wel heel benieuwd naar.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Als ik jou al een beetje in de mood mag brengen en die stress een klein beetje kan wegnemen voor die uitwisseling, met welke song mag dat dan zijn, Tuur?
1: Dat mag BDNF van Bad Bunny zijn.
0: Oh, dat ga ik zeker doen. Hey, Tuur, ontzettend veel succes daar op die fantastische ervaring. Je gaat dat supergoed doen. En stuur af en toe eens een foto door in de app van M&M, afgesproken.
1: Zal ik doen.
0: Oké, okay, top. Zal ik.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel.

0: De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. In de Gironde in Frankrijk doet de wind de kleine brandhaarden weer opflakkeren in het getroffen gebied. Het is voor de brandweer veel werk om al die kleine vuurhaarden apart te doven, maar ze krijgen veel hulp, zegt Hilde Mertens vanuit Frankrijk.
1: De grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen en daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen.
0: In Spanje boekt de brandweer vooruitgang tegen de bosbranden in de regio Madrid, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almería in het zuiden. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is nu overleden. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Björn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn wacht toch bang af.
2: Voor ons is nu enkel nog de mais. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en we hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
0: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 7:30 werd daar een vrouw van 50 neergestoken. Ze was ook even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. In de Verenigde Staten zit president Trump samen met de Israëlische premier Netanyahu over de oorlog tegen Iran. Kort daarvoor had Trump ook een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Zelensky is dat goed verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het opstarten van vredesgesprekken met Rusland. Na Aalst gisteren wordt straks ook in Roeselare in West-Vlaanderen een natuurcriterium gereden. Remco Evenepoel en Timmerlier zijn de grote publiekstrekkers vanavond. Deze bezoekers en horeca-uitbater kijken er naar uit.
3: Voor ons is dat een superhoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad.
4: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
5: Wij gaan stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij de beste benen heeft.
0: Nieuw dit jaar is de Special Olympic Race, een koppeltijdrit waarin renners met een beperking samenrijden met een ex-renner of een BV. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij was dat al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en tot 34 graden dan. De rest van de week blijft het zonnig en heet.
6: Mirjam, een drukke dinsdag of valt dat mee?
7: Oh. Van Antwerpen naar Hasselt zit, want daar moet je toch nog ruim 1 uur file rijden tussen Massenhoven en Herentals-West. Daar staat het ongeval gelukkig wel aan de kant. Van west naar oost rij je voorlopig nog beter over Brussel. Daar hebben we voor de buitenring rond Brussel alleen een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen zijn klein.
6: Dankjewel. M&M. Alright, de hitte is weer daar en ik maak het hier graag nog een paar graadjes warmer. Direct gel erop met Talk to You van Another. The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

0: Shepherd met Geronimo. En het is tijd voor weer jouw ongezouten mening.
1: MNM. Rate the song.
0: Ja, je kent deze song misschien al. Het is natuurlijk Animal van Cat's Eye, die we nu al even draaien. Maar we willen ook altijd graag jouw mening. Wat vind je ervan? Een score op 10 heb ik nodig. En je mag erbij zeggen waarom. Dat mag positief zijn, dat mag negatief zijn. Maar dat moet vooral jouw mening zijn. En een score op 10 dus in de app van M&M. Cat's Eye trouwens, als je benieuwd bent, op 15 september speelt hij dus in de AFAS-dome. In België dus, hè. Dus als je wilt gaan kijken en je bent fan van dit nummer, dan is dat ook maar een leuk weetje. Plakkie. Laat weten wat je ervan vindt in de app van M&M.
1: Rate the song.

I love it, al die ongezouten meningen. M&M. Read the song. Ja, Tanja die zegt, ik vind het een 100 op 10. Waarom zegt ze niet, maar ik neem aan omdat ze het een goed liedje vindt. Maria Verbrugge die zegt, ik ben er meteen weg van, super. Dat is dan weer zonder scoren, maar ik neem aan dat dat al een hoge score is. Maiva die zegt, 9 op 10. Cat's Eye is altijd goed. Kevin zegt, een 5 op 10. Ik heb dit precies al eens gehoord. En Lucas Capan die zegt, ik geef deze hit een 8 op 10. Wel een leuk dansbaar lied. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En al die meningen die zorgen voor een score van 8 op 10. Ja hoor, die gaat nog even door. Die Cat's Eye die jij dus op 14 september was het zeker in de AFAS Dome kan zien als je fan bent. Maar je kan hem dus ook hier nog horen op M&M, want die gaat nog even door.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: M&M, the official sound of summer.
2: Hey, het is Kauter hier. En ik heb net een zeer belangrijk onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat we pas echt gelukkig worden als we in de zomer elke dag een ijsje eten. En je mag zelf kiezen welke smaak dat is, hè. Pistache, chocolade, vanille, smurfenijs, framboos. Ah ja, en vergeet de sprinkeltjes niet.

Miles Smith en Niall Horan zeggen het al, hè. Drive safe. Maar ik wil dat ook even zeggen. Drive safe, hè, mannetjes. This is the official sound of summer. Heet weer, dus een heet schijfje. Hier is een Casanova.

Op de E313 naar Hasselt is het een kwartier vertragen bij Massenhoven. Charlotte Sieben.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Er is een nieuw seizoen. Ja, ik heb het natuurlijk over het nieuwe seizoen van Lotte gaat diep, waar seksuoloog Lotte van Wezemaal praat met bekende Vlamingen over liefde, relaties, over seks. Dat is fantastisch. Je kan gewoon mee onder de lakens duiken met Mosjin Abbas, Koen Krukke, Clementine Caron, Merol, Leen de Dievel, Bertje Idding. Dat is echt crazy bananas en nog veel meer BV's. Ja, je komt alles te weten of zij onzeker zijn tijdens het daten, hoe hun eerste keer was, welke invloed mama of papa had op, het, op hun, hoe dat ze kijken naar seks en in hun seksleven. Dat alles dat kan je allemaal ontdekken tijdens Lotte gaat diep. Je kan dat nu luisteren, die podcast, op VRT Max zeker doen.
2: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op

Wat een complete, dikke, vette banger, toch? Ik ben altijd benieuwd wat jij gaat doen in de avond hier in de zomer. Dus laat het me weten in de app van M&M. En zoals altijd doe ik dan heel veel inspiratie op. Stuur maar!

altijd leuk om te zien wat jullie sturen in de app van M&M. Deze was De Bausa met Magnetic. M&M. Tom die stuurt, het is goed weer. Dus ik ga mijn gras afdoen. En dat vind ik gewoon al... Allez, mensen die zo echt bezig zijn met hun gras af te doen, ik heb er altijd bewondering voor. Ik laat dat liever altijd een klein beetje hangen. Daarin heb ik ook reclame gemaakt voor Lotte Gaat Diep. Dus als je niet weet wat te doen, kan je die podcast zeker beluisteren. Maar ook het Fortuin Carrelier. Dat wil ik toch ook even aanraden. Heel goed hoor.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Heel goedavond, het is 7 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Melina Verbeek.
3: Een werkman is gestorven na een val van een gebouw. In Antwerpen is vanmiddag een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers bij ons wachten bang af nu er weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren in Oost-Vlaanderen teelt Björn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn is toch bezorgd.
4: Voor ons is nu enkel nog de mais. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
3: Door de droogte geldt in heel Vlaanderen nog altijd code oranje voor brandgevaar. Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. En tegen eind deze week zou het nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen met kleinere boten vervoerd moeten worden. De gevolgen daarvan zijn ook voelbaar in Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander van de Universiteit Antwerpen.
5: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn, daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
3: En na de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in de stad Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra gebracht. Weinig wolken vanavond en vannacht bij ons en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het zonnig en net onder of boven 30 graden. M&M.
1: Als ik dinsdag zeg, dan zeg jij inderdaad afterwork. Appla, hier is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Sean de Paul. Omdat hij dat zelf altijd zo zegt met Bailando. Toch zalig die zomerse sfeer. Nog meer zomer met Roxy Dekker en Sugar Daddy. Ik zag ze vorig jaar nog live en dat was

0: Eminem hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Altijd als ik deze song hoor, dan moet ik altijd denken aan Tom Holland, de acteur die danst in de regen. If you know, you know. Het is de Umbrella van Rihanna en Jay-Z. Dat is toch een fantastisch nummer, hè, mannetjes? The official sound of summer. We maken er een feestje van met Edge of Desire van Jonas Blue en Malif.

Sienna Spiro met Material Lover. Topschefke. The official sound of summer. Dit is er zo eentje om de avond in de Allee in Leuven mee te eindigen. Misschien is dat wel wat jij vanavond ook gaat doen.

0: Hoe lang nog?
1: Papa, ik heb honger.
0: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
1: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

0: of Summer.
1: Ja, je hebt het heugelijke nieuws misschien al gehoord, maar Laura Tesoro die is verloofd met haar vriend Dylan. Die zijn heel gelukkig. Ze hebben dan ook een fotootje samen geplaatst op Instagram met een ring erbij. Ziet er fantastisch uit. En hier is ze met haar hit Plastic.

Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Ik vroeg je wat jij doet vandaag en ik krijg hier eigenlijk heel veel berichtjes ook binnen van mensen die gewoon rustig in hun zetel de dag zijn aan het afsluiten. Het is dinsdag, je hebt misschien gewerkt. En dan ook voor die mensen wil ik eigenlijk ook zorgen voor de muziek. Want soms is het nogal eens feest en boem erop. Maar wat denk je van deze, van een mooie Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
1: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit: pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verhelst van Bobbejaanland.
2: De incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk vast schoeisel in Bobbejaanland omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Stemmen op jouw zomerrit, dat kan nog altijd op VRT Max. En vandaag gaat die allereerste show daardoor in Blankenbergen. Hier is Aaron Blommaert met Tranen van Goud.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

0: M&M.
1: Ja, door dat warme weer heb ik wel een beetje het gevoel dat we in Texas zitten of zo. Het is ook nog altijd country summer, dus met cowboy botten en een cowboy hoed aan. Dat is toch al een tijd de rage. Zeker met deze Texas Hold'em van Beyoncé. Hey,
2: M&M.
3: Hey, this is Beyoncé.
2: On M&M.

Ik was hier gewoon keihard mee aan het dansen. Soms verlies je gewoon de tijd uit het oog, omdat je gewoon zo hard aan het gaan bent op een fantastisch nummer. En dat was gewoon deze.

0: Ik had bijna hetzelfde voor als daarnet. Ik was hier keihard aan het dansen en ik ging bijna vergeten te praten. Maar ik heb mij op tijd kunnen redden. M&M, the official sound of summer. En al een geluk, want ik moet nog eens zeggen dat je echt wel op VRT Max kan stemmen voor jouw favoriete zomerrit. Misschien is dat wel deze, Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hoe dan ook, kan je voor Maxime en Babette stemmen voor Zomerrit. Het is nu bezig daar, hè, in Blankenbergen. Daar is nu die heuse show gaande waar je naartoe kan. Morgen is er ook nog eentje, is gratis, kan je gewoon heen. Iemand die daar niet gaat optreden, dat is deze man, Justin Timberlake, met Señorita. Come on.

0: Justin Timberlake met Señorita. Dat einde van die song, ik vroeg mij al zo lang af van welke song komt dat alweer? Want ik zie dat soms passeren op TikTok en het is dus van deze. M&M. Zometeen ga ik het nog eens hebben over hoe dat ik enorm, enorm gul kan zijn hier op M&M. Voordat M&M heel gul is, als je wil weten wat dat is, moet je zeker blijven luisteren.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
4: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max. We'll be right back.

0: BTS met Better. Ik ben wel fan, moet ik zeggen, van BTS.
1: M&M stuurt jou naar David Guetta.
0: Ja, en van wie ik ook fan ben... Ja, je hoort het misschien al, dat is van David Guetta. En ik zei je al, M&M heeft weer het gevoel om eens heel gul te zijn. En we geven een duo-ticket weg om hem te zien, jawel. Dus dit is een hele belangrijke oproep. Goed, de oortjes spitsen dus. Deze week, de week die nu dus bezig is, moet je luisteren naar M&M. Elke ochtend, tijdens de ochtendshow dus, maak je kans op een duo-ticket voor het festivaletje On The Beach met als headliner David Guetta. Wanneer is dat, vraag je je af? Ja, dat is op 8 augustus. Waar is dat? Dat is op het strand van Zeebrugge. Dus elke ochtend goed luisteren naar M&M en misschien ga jij dan samen met een vriendje naar David Guetta, naar On The Beach. Hoe leuk zou dat zijn? En dan wel, omdat we nu in de goede sfeer van David Guetta zitten, ga ik hem gewoon spelen. Bebe Rexha en David Guetta met One in a Million. Hier komt-ie.

Ja, mannetjes, die 3 uur die zit er alweer op. Het was weer plezant. Ik krijg hier nog een leuk berichtje in de app van M&M. Vind ik toch de moeite om voor te lezen. Amy stuurt, mijn liefje heeft voor barbecue gezorgd en wij genieten van een hele leuke avond. Veel groetjes van ons, Amy en Ibe. Heel veel groetjes terug. En hopelijk zijn jullie er morgen weer bij. Hè. Doei! M&M. This is the official sound.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Hodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
1: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat niet kunnen veilig doorgaan.
0: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan eind september. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portuschanda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
2: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En de bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgeleid. En nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit de Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
3: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang, want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: Sport: Rode Duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M.

0: 18 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
1: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat niet kunnen veilig doorgaan.
0: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
2: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
3: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS, dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
4: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In de Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss-cross Amsterdam. My oh my.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. Kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porche, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
2: We hebben tankwagens zien rondrijden, mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang, want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vlogen in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
3: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo, dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanezen gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanezen teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
1: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Hè? Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
0: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de grote steden. Bij ons in Vlaanderen, in Ardennen, is het wat frisser vannacht, met minimaal rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en ook met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk.